Met die eerlijke mensen werken is werkelijk een zeldzaam genot.